Wadden in haar wadden, in haar wadden, in haar wadden verbrengt. Wadden in haar wadden, in haar wadden, in haar wadden verbrengt. In haar wadden, in haar wadden, in haar wadden, in haar wadden verbrengt. In haar wadden, in haar wadden, in haar wadden.

0: ten alamu, para bayis ne man beyis ru.
1: Zoals je schrijft, gooi je de vrouw.

in a vader verbrengt. In a vader verbrengt. In a vader verbrengt.